suis sauvage. Et voilà, comme une vague blonde.

0: is so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: weet.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.
2: En nu, de star van onze show, Mr. Chris Montez.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

0: deze zaterdag krijgen we alweer veel zon. De maxima lopen op tot 25 graden aan zee en 29 graden verder landinwaarts. Morgen opnieuw veel zon, na de middag komen er mogelijk veel wolken. Het kwik stijgt morgen naar 27 graden aan zee. De strandwatertemperatuur is 22 graden en deze middag om 4 uur is het laagwater.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De politie houdt opnieuw een flitsmarathon, de 25e al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne van onze federale politie.
4: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
3: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke ruil tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. En landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlessen, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
5: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we met 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep en winnen comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
3: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: deze zaterdag krijgen we alweer veel zon. De maxima lopen op tot 25 graden aan zee en 29 graden verder landinwaarts. Morgen opnieuw veel zon, na de middag komen er mogelijk veel wolken. Het kwik stijgt morgen naar 27 graden aan zee. De strandwatertemperatuur is 22 graden en deze middag om 4 uur is het laag water.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
3: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
3: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Deze zaterdag krijgen we alweer veel zon. De maxima lopen op tot 25 graden aan zee en 29 graden verder landinwaarts. Morgen opnieuw veel zon, na de middag komen er mogelijk veel wolken. Het kwik stijgt morgen naar 27 graden aan zee. De strandwatertemperatuur is 22 graden. En deze middag om 4 uur is het laag water.
1: Meer

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: to the company store.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food and drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Ostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare aan bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekeringen. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen, 30.000 meer in 2 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die anders Kamerlid Arthur Orléans heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n 735 euro fiscaal voordeel. Maar opvallend, alleenstaande zonder familie hebben daar geen recht op, zegt Orléans.
4: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Mag die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijke echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaanden die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
3: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. En tennis. Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Toronto in Canada. Mertens verloor van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-2. Osaka is de voormalige nummer 1 van de wereld. Ze staat nu 13e op de wereldranglijst. Mertens is 24ste. Het is zonnig en helder en maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold.

Ook deze zomer organiseert Stad Oostende opnieuw gratis fietslabelacties in verschillende ontmoetingscentra. Je bent welkom om langs te komen met je fiets. De labelacties vinden telkens plaats van 2 tot half 6. Op woensdag 12 augustus in OC De Blomme. Repair Café is aanwezig voor een gratis fietscheck. Op woensdag 26 augustus in OC Oud Hospitaal. Groep Intro is aanwezig voor een gratis fietscheck.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
3: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
3: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold, ook in het weekend, vintage hits.

Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoorkunstfestival. Tijdens deze vijfde editie verbindt het openluchtkunstfestival voor het eerst vier gemeenten: Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Over een uur start de Pride Parade in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+ gemeenschap. Om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Wilfried Etezonne van de organisatie legt uit waarom.
4: Het lijkt wel alsof we terugstappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleven. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen. Maar wij zeggen van nee, wij laten ons niet terug in de kast jagen.
3: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Wouter Bruins.
5: Wij zullen er wel voor zorgen dat waar we kunnen, dat we het parcours beveiligen. Onder meer onze voertuigen zullen heel zichtbaar zijn, we zullen die ook slim opstellen. We kunnen het terrein uiteraard niet hermetisch afsluiten, dat gaat niet. Maar we volgen de situatie heel van dichtbij op, er is heel veel politie op het terrein. Uiteraard is er ook een heel commandocentrum.
3: Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In Marcinelle in Charleroi wordt vandaag de 70ste verjaardag van de mijnramp herdacht. Daarbij kwamen 262 mensen om het leven, onder hen heel wat Italianen. Premier Bart De Wever herdacht de ramp op X. Hij noemt het een erfenis die we elke dag opnieuw moeten bewaken, zodat het nooit meer gebeurt.
6: 262 men and boys from Italy, Belgium and 10 other countries lost their lives. Marcinelle shook our community in Europe. To its core, safety regulations and labor standards were tightened. It is a legacy that we must safeguard every single day. Recent construction site fires in Antwerp and Brussels remind us that workers' safety is never something to be taken for granted.
3: Voor de start van de herdenking nam de politie ook verschillende antifascistische spandoeken en flyers in beslag. Activisten wilden zo protesteren tegen de komst van enkele Italiaanse extreemrechtse politici. In Japan is het dodental na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38, dat melden de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm, in totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom. Zo'n 6.500 gezinnen kunnen ook nog altijd niet naar huis. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse krant The Daily Telegraph zou hij zijn minares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016, toen hij nog secretaris-generaal van de Europese voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire verborgen te houden. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
1: Een zomer van Golden Oldies, Noordzee Gold.

0: Professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de 2e editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
3: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
3: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende opnieuw gratis fietslabelacties in verschillende ontmoetingscentra. Je bent welkom om langs te komen met je fiets. De labelacties vinden telkens plaats van 2 tot half 6. Op woensdag 12 augustus in OC De Blomme. Repair Café is aanwezig voor een gratis fietscheck. Op woensdag 26 augustus in OC Oud Hospitaal. Groep Intro is aanwezig voor een gratis fietscheck.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol Golden Oldies.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Dit is Noordzee Gold. Goedemiddag.

De 53ste Paulusfeesten, van 11 tot 17 augustus, brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro, maar ook Absent-Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Daarnaast brengen ze straattheater en kinderanimatie. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en ook op paulusfeesten.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Verkeershinder op de Brusselse ring door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struijf van het werkvernootschap dat de werken uitvoert.
4: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
3: De hinder duurt tot maandagochtend. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hittegolf. In alle grootsteden is code rood van kracht en de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen, dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij zichzelf. De Thaise premier kondigde nadien strengere wapenwetten aan. Vanmiddag zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog en zonnig bij zo'n 29 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden aan zee. Morgen is er veel zon. In de loop van de namiddag komen er ook wolken opzetten. Een zwakke zuidenwind zorgt alweer voor hoge maxima van 27 graden aan zee en 30 graden in het hinterland. Ook de dagen daarna zonnig en warm weer. De temperatuur van het strandwater was vandaag 22 graden. En vanavond om 10 uur is het hoogwater.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de 2e editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
3: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
3: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Noordzee Gold, ook in het weekend vintage.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden aan zee. Morgen is er veel zon. In de loop van de namiddag komen er ook wolken opzetten. Een zwakke zuidenwind zorgt alweer voor hoge maxima van 27 graden aan zee en 30 graden in het hinterland. Ook de dagen daarna zonnig en warm weer. De temperatuur van het strandwater was vandaag 22 graden en vanavond om 10 uur is het hoogwater.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chrisbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een recordeditie van de Pride-parade in Antwerpen. Er kwamen zo'n 170.000 mensen op af. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
4: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er een 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
3: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride Fearless, onbevreesd. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Maar het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stelt het verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. In Duitsland krijgt de luchthaven van Leipzig een speciale radar na het drone-incident van afgelopen dinsdag. Het luchtverkeer lag daar uren stil nadat er een drone geladen met explosieven werd gevonden. De politie heeft daarom een extra controlepost geïnstalleerd met een speciale radar die drones sneller kan spotten. Wie er achter de drone zat is nog niet duidelijk. Dubbelslag voor de Nederlandse Demi Vollering in de Ronde van Frankrijk. Ze won de rit en pakte gele trui. Vollering kwam solo over de streep. De Poolse Kasia Niewiadoma verloor 17 seconden. Ze kwam als derde over de streep net na de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. In de stand heeft Vollering 8 seconden voorsprong op Niewiadoma. Haar ploegleider Lieselotte Delcroix is uiteraard blij.
5: Fantastisch, maar we moeten proberen rustig te blijven. Morgen nog een heel zware etappe, maar het is zeker dat we liever in het heel staan vandaag dan niet in het heel.
3: De Tour eindigt morgen. Vanavond blijft het vrij zonnig en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 14. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomer weer aan bij maxima net onder 30 graden.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
3: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
3: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold.

Broeder Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje het

bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste, de allermooiste.

0: Nordsee Gold.
1: O krinkelende, winkelende waterding met zwarte kabotsekken aan. Wat zie ik toch hier nu, kopke?

Jij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan.

staat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar van schrijven? Zijn het kruidekes daar van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoen?

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedenavond.
1: Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde, en ook elke keer als ik verwachtte.

elke tijd verbonden. Die een sneltrein vaart en snelle langs ons Zeus, nog steeds helende tijden alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van

0: years can a mountain exist for?
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goeie avond.